0: Ze zijn dat restaurant aan het passeren? Ze zeggen niet. De captain of the Titanic. Ze zijn dat restaurant aan het passeren? Ze zeggen niet.
1: I am Kapitan Jack Stone. Last name is Stone.
2: Pero
3: it's not fair,
2: thank you.